Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zurich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Nederland prijst.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
7: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
8: Of zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt de nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Overwegend droog en zonnig de komende uren bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor en daar waait het ook wat harder. Vanmiddag hier en daar sluierbewolking, verder volop zon met uiteenlopende temperaturen. In het Waddengebied blijft het kwik hangen rond de 20 graden. In het midden en oosten van het land is 26 tot 28 graden geen uitzondering. De pieken vinden we vandaag in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg met 29 tot 32 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zon overgoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 juni. Op 22 juni 1941 start Nazi-Duitsland Operatie Barbarossa. Hitler valt de Sovjet-Unie binnen, ondanks het niet-aanvalsverdrag. Het is de grootste militaire invasie in de geschiedenis. Miljoenen soldaten en burgers raken direct betrokken. De oorlog aan het Oostfront verandert de hele Tweede Wereldoorlog. Op 22 juni 1955 gaat de Disney-film Lady and the Tramp in première. Het is een van de eerste grote animatiefilms in breedbeeldformaat. De film wordt wereldwijd een klassieker. Ook in Europa groeit Disney uit tot een cultureel fenomeen. Generaties kinderen groeien op met deze film. Op 22 juni 1986 scoort Diego Maradona zijn beruchte Hand of God doelpunt. In dezelfde wedstrijd maakt hij ook het doelpunt van de eeuw. Argentinië wint uiteindelijk het WK in Mexico. Het blijft een van de meest besproken momenten in de voetbalgeschiedenis. Het WK van 1986 wordt volledig verbonden met Maradona. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en televisiepresentator Jeroen van der Boom, actrice Meryl Streep, Amerikaans senator Elizabeth Warren en popzanger en songwriter Jimmy Somerville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintham en Afritkerk 7 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. De weg is dicht tot Knoopend Everdingen. En dat de komende week.
8: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
0: Rivierenland Radio.
9: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Dit is Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Nederland Radio Info.
1: Jenna On Air. Het is een van de grootste punk, hardcore en metalcore festivals van de Benelux. Het vindt plaats 25 tot en met 27 juni aan de Zijlbergseweg in IJsselstein, dat ligt in Noord-Limburg. Het driedaagse festival staat bekend om zijn energieke sfeer, zijn sterke communitygevoel en een mix van internationale headliners en opkomende alternatieve acts. Ja, het trekken duizenden bezoekers uit heel Europa naar het festivalterrein voor een weekend vol met skate, campingleven en intense liveshows. De optredens van onder andere The Offspring, Papa Roach en The Architects en A Day to Remember. Het zijn een aantal namen die voorbij komen dus in IJsselstein op Jenna On Air.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
2: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
1: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
2: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
1: Kaasjager, de communicatiemaker.
2: Kaasjager.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
16: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Overwegend droog en zonnig de komende uren bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor en daar waait het ook wat harder. Vanmiddag hier en daar sluierbewolking, verder volop zon met uiteenlopende temperaturen. In het Waddengebied blijft het kwik hangen rond de 20 graden. In het midden en oosten van het land is 26 tot 28 graden geen uitzondering. De pieken vinden we vandaag in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg met 29 tot 32 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zonovergoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 juni. Op 22 juni 1941 start Nazi-Duitsland Operatie Barbarossa. Hitler valt de Sovjet-Unie binnen, ondanks het niet-aanvalsverdrag. Het is de grootste militaire invasie in de geschiedenis. Miljoenen soldaten en burgers raken direct betrokken. De oorlog aan het Oostfront verandert de hele Tweede Wereldoorlog. Op 22 juni 1955 gaat de Disney-film Lady and the Tramp in première. Het is een van de eerste grote animatiefilms in breedbeeldformaat. De film wordt wereldwijd een klassieker. Ook in Europa groeit Disney uit tot een cultureel fenomeen. Generaties kinderen groeien op met deze film. Op 22 juni 1986 scoort Diego Maradona zijn beruchte Hand of God doelpunt. In dezelfde wedstrijd maakt hij ook het doelpunt van de eeuw. Argentinië wint uiteindelijk het WK in Mexico. Het blijft een van de meest besproken momenten in de voetbalgeschiedenis. Het WK van 1986 wordt volledig verbonden met Maradona. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en televisiepresentator Jeroen van der Boom, actrice Meryl Streep, Amerikaans senator Elizabeth Warren en popzanger en songwriter Jimmy Somerville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Komt ook omdat de A27 dicht is van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Door werkzaamheden staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hank. Verkeer rijdt dus het beste om via Den Bosch. Alhoewel er staat een file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 9 kilometer file, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het is de hoogste tijd voor de file top 3. En vandaag gaan we luisteren naar de top 3. Die is ingestuurd door Karin van Eijk uit Zaltbommel. Een leuk bericht hebben we ontvangen van haar. Dankjewel Karin. Ik begrijp dat je regelmatig op de A2 staat. Tussen allerlei andere stilstaande automobilisten. Ja, het fileleed is ook aan jou ten deel gevallen. Maar we gaan het leed enigszins verzachten met deze top 3. Leuke platen. Nummer 3, Roxette, Listen to Your Heart. File top 3.

De file top 3 is van Karin van Eijk uit Zaltbommel. Je hoorde Roxette met Listen to Your Heart. En zojuist nog Elton John met I'm Still Standing. Waarmee we zijn aangekomen bij de

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht... met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht... is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum... op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt het Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

Overwegend droog en zonnig de komende uren bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor en daar waait het ook wat harder. Vanmiddag hier en daar sluierbewolking, verder volop zon met uiteenlopende temperaturen. In het Waddengebied blijft het kwik hangen rond de 20 graden. In het midden en oosten van het land is 26 tot 28 graden.

0: De graden geen uitzondering. De pieken vinden we vandaag in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg met 29 tot 32 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zon overgoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maximaal tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 juni. Op 22 juni 1941 start Nazi-Duitsland Operatie Barbarossa. Hitler valt de Sovjet-Unie binnen, ondanks het niet-aanvalsverdrag. Het is de grootste militaire invasie in de geschiedenis. Miljoenen soldaten en burgers raken direct betrokken. De oorlog aan het Oostfront verandert de hele Tweede Wereldoorlog. Op 22 juni 1955 gaat de Disney-film Lady and the Tramp in première. Het is een van de eerste grote animatiefilms in breedbeeldformaat. De film wordt wereldwijd een klassieker. Ook in Europa groeit Disney uit tot een cultureel fenomeen. Generaties kinderen groeien op met deze film. Op 22 juni 1986 scoort Diego Maradona zijn beruchte Hand of God doelpunt. In dezelfde wedstrijd maakt hij ook het doelpunt van de eeuw. Argentinië wint uiteindelijk het WK in Mexico. Het blijft een van de meest besproken momenten in de voetbalgeschiedenis. Het WK van 1986 wordt volledig verbonden met Maradona. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en televisiepresentator Jeroen van der Boom, actrice Meryl Streep, Amerikaanse senator Elizabeth Warren en popzanger en songwriter Jimmy Somerville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Hintalm en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27... Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knopend Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer. Tot 17 juli is tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Afrit Numansdorp. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden. Een file van 11 kilometer en een half uur vertraging.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken... waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal, waarisWillekeDost@gmail.com. Dank je wel.
6: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Goorle kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
12: Je luistert naar Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Rijnland Radio Info.
1: Pinkpop vindt ook dit jaar weer plaats. 19 tot en met 21 juni dit jaar op het Megalandterrein in Landgraaf. Dat is het zuiden van Limburg. Festival viert zijn 55e editie en brengt opnieuw een mix van internationale headliners, alternatieve rock acts, popartiesten en opkomende namen samen. Het vier is op het terrein traditioneel bekend als toegankelijk en energiek en je verwacht optredens van onder andere The Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Editors, Sarah Larson, Teddy Swims en vele, vele anderen. Pinkpop.nl, meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
2: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen een van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afritse Michels-Gestel en Knoopend Empel 8 kilometer. Tussen Weert-Noord en Knoopend Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij Knoopend Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer file bij Knoopend de Hoogt. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Alfred Comfort 3 kilometer file.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
4: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: In Tentfestival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel binnen als buitenland. Wat Intent uniek maakt, is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet

0: Een gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intent zullen komen, dus in Oosterwijk.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenden 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden is de weg dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Pierenland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen zich tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kijk op kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benashi.com. Benashi.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen een van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op
1: 06-44-43-7799.
2: Ben je ondernemer?
0: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
0: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 0909-0939. Praat met een medium. Bel 0909-0939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: U zoekt correcte en nette consumenten?
12: Nette consumenten.
11: Dan zoekt u onze luisteraars.
13: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Rivierenland Radio. Headlines.
15: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat tussen afritsen Michelsgestel en Knoopend Empel 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Kerkdriel 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A27 Breda-Gorkum is dicht bij Knoopend Gorkum door werkzaamheden 5 kilometer file. En 279 Roermond Den Bosch. Bij Meijel is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk.
0: Rivierenland Radio.
17: Rivierenland Radio.
18: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Nederlands Radio Info.
1: Jera On Air. Het is een van de grootste punk, hardcore en metalcore festivals van de Benelux. Het vindt plaats 25 tot en met 27 juni op de Zijlbergseweg in IJsselstein, dat ligt in Noord-Limburg. Het driedaagse festival staat bekend om zijn energieke sfeer, zijn sterke communitygevoel en een mix van internationale headliners en opkomende alternatieve acts. Ja, ik trek duizenden bezoekers uit heel Europa naar het festivalterrein voor een weekend vol met skate, campingleven en intense live shows. De optredens van onder andere The Offspring, Papa Roach en The Architects en A Day to Remember. Het zijn een aantal namen die voorbij komen dus in IJsselstein op Jera On Air.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen drie leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden twee mannen aangehouden, elders nog zes anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in vier jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren 9 kilometer file. 2 kilometer file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum. Tot 17 juli. Er staat 5 kilometer file. En door een ongeluk is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Rivierenland Radio.
11: In Heelvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dierenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
2: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Roosteren 11 kilometer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oder en Leende 16 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A27 die is dicht bij knooppunt Gorkum richting Utrecht. En daarom rijden mensen om, vooral via de A2. Op de A76 Aken, Duitse grens, Aken richting Geleen. Tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N279 Roermond en Bos is in beide richtingen dicht tussen Hoorn en Meijl.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Pinkpop vindt ook dit jaar weer plaats. 19 tot en met 21 juni dit jaar op het Megalandterrein in Landgraaf. Dat is het zuiden van Limburg. Festival viert zijn 55e editie en brengt opnieuw een mix van internationale headliners, alternatieve rock acts, popartiesten en opkomende namen samen. Het vier is op het terrein traditioneel bekend als toegankelijk en energiek. En je verwacht optredens van onder andere The Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Editors, Sarah Larson, Teddy Swims en vele, vele anderen. Pinkpop.nl, meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Vanmiddag hier en daar sluierbewolking, verder volop zon met uiteenlopende temperaturen. In het Waddengebied blijft het kwik hangen rond de 20 graden. In het midden en oosten van het land is 26 tot 28 graden geen uitzondering. De pieken vinden we vandaag in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg met 29 tot 32 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zon overgoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Eumont en Wessem is het druk. 16 kilometer file tussen Nederweert en Nenen, nog eens 14 kilometer erbij. Mensen die terugkomen van Pinkpop. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg gaat het verder in 11 kilometer file. Komt ook door de werkzaamheden op de A27 bij knooppunt Gorkum. Daar staat 3 kilometer file en de weg is dicht tot 17 juli. 4 kilometer file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik. Door een ongeluk is de N279 Roermond en Bos in beide richtingen dicht bij Meijel.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
5: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Kennemerland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen zich tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte en een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000... zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Rooster en Wessum 12 kilometer. Tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide 16 kilometer langzaam rijden. Mensen die terugkeren van Pinkpop is dat. De A27 Breda richting Gorinchem is dicht tussen Knoopend Gorinchem en Everdingen tot 17 juli. Er staat nu 4 kilometer file. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knoopend Galder 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Blerik 6 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file.
4: Rivierenland Radio.
5: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Nederland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. Het event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt, is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen, waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sick Mode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 juni. Op 22 juni 1990 wordt de beroemde grenspost Checkpoint Charlie in Berlijn verwijderd. Na de val van de Berlijnse muur is de controlepost niet meer nodig. Het symbool van de Koude Oorlog verdwijnt uit het straatbeeld. Berlijn verandert snel in een herenigde stad. Het markeert het einde van een tijdperk. Op 22 juni 1994 staat de VS nog steeds onder invloed van de O.J. Simpson-zaak. De moordzaak wordt wereldwijd gevolgd via televisie. Het proces verandert de manier waarop media rechtszaken verslaan. Het wordt een van de eerste echte 24/7 nieuws-events. De zaak blijft cultureel en juridisch belangrijk. Op 22 juni 2004 wordt Marc Dutroux in België veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is schuldig aan ontvoering, verkrachting en moord. De zaak schokt België en leidt tot grote hervormingen in justitie. Het vertrouwen in politie en overheid krijgt zware klappen. De zaak blijft een nationaal trauma. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant en singer-songwriter Todd Rundgren, journalist Elko Bos van Rosenthal, radiopresentator en televisieacteur Menno Bentveld en zangeres en actrice Cindy Lauper. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio. Foam World maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foam World, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leende 15 kilometer met bijna een half uur vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10 met daar een kwartier oponthoud. A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Aken ook een kwartier oponthoud. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 4 kilometer file.
3: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
2: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het nog steeds druk door pingpopgangers tussen Nederweert en Leende 14 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Ook door de afsluiting van de A27. Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file. En een kwartier vertraging daar op de A76 Leen-Duitse grens. 5 minuten vertraging bij de Duitse grens.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Radio Info.
1: Jera On Air. Het is een van de grootste punk, hardcore en metalcore festivals van de Benelux. Het vindt plaats 25 tot en met 27 juni aan de Zijlbergseweg in IJsselstein, dat ligt in Noord-Limburg. Het driedaagse festival staat bekend om zijn energieke sfeer, zijn sterke communitygevoel en een mix van internationale headliners en opkomende alternatieve acts. Ja, ik trek er duizenden bezoekers uit heel Europa naar het festivalterrein voor een weekend vol met skate, campingleven en intense live shows. De optredens van onder andere The Offspring, Papa Roach en The Architects en A Day to Remember. Het zijn een aantal namen die voorbij komen dus in IJsselstein op Jera On Air.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 minuten extra. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. Dan de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden doe je er een half uur langer over.
4: Rivierenland Radio.
5: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Nederland Radio Info.
1: Pinkpop vindt ook dit jaar weer plaats. 19 tot en met 21 juni dit jaar op het Megalandterrein in Landgraaf. Dat is het zuiden van Limburg. Festival viert zijn 55e editie en brengt opnieuw een mix van internationale headliners, alternatieve rock, ex-popartiesten en opkomende namen samen. Het vier is op het terrein traditioneel bekend als toegankelijk en energiek. En je verwacht optredens van onder andere The Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Editors, Sarah Larsson, Teddy Swims en vele, vele andere. Pinkpop.nl, meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven heb je tussen Vught en Boxtel Noord een kwartier vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten extra. Dan de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank is de vertraging 25 minuten. En dat komt door een vrachtwagen met pech.
1: Rivierenland Radio.
16: Rivierenland Radio.
17: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

0: auto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte en een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kijk op kermisbest.nl voor meer informatie.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Vraag nu jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-7799. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht voor het knooppunt Empel. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 minuten extra. En op de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank doe je er een kwartier langer over. Ook een kwartier vertraging op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En de A58 van Tilburg naar Breda, die is afgesloten tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anselina. Ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.

0: Dierenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet van Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: leren. Morgen wordt het weer een stukje warmer met maxima tussen 28 graden in het noorden, 31 graden in het midden en 32 graden in het zuiden van het land. De noordoostenwind is zwak tot matig en draait in de middag naar het oosten. Ook 's avonds is het nog lang warm. In het zuiden blijft het in de nacht boven de 20 graden. In het noorden is het iets koeler met minima rond de 15 graden. Op woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
0: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar heb je 25 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noordeloos doe je er een kwartier langer over. Op de N260 van Tilburg naar Baarle-Nassau heb je tussen Dongen en de aansluiting met de A58 een half uur vertraging.
8: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Rijnland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En het is weer tijd voor de file top 3. Deze keer de file top 3 van Jeroen van der Gorp uit Eindhoven. En hij staat regelmatig bij de A2 in Batendorp, schrijft hij in de file. Laten we eens kijken wat hij hier op nummer 3 heeft gezet. Dat is een plaat uit 1991 van Extreme. Het heet More Than Words. File top 3.

We zijn bezig met de file top 3 van Jeroen van der Gorpen uit Eindhoven. Op nummer 3 hadden we Extreme met More Than Words uit 1991. De nummer 2 was Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes uit 2002. En de nummer 1 hit die komt uit 1996. Celine Dion is dat met Because You Love Me.

En dat was hier weer de file top 3 van Jeroen van der Gorp uit Eindhoven. Op nummer 3 hadden we Extreme met More Than Words uit 1991. Nummer 2 Ronan Keaton met If Tomorrow Never Comes uit 2002. En de nummer 1 die kwam uit 1996. Het was Celine Dion en Because You Love Me. Wil je ook jouw favoriete file top 3 horen hier zo op de radio, op Rivierenland Radio? Dan app ons gewoon naar de studio 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99. Maar je kunt natuurlijk ook altijd onze app gebruiken. Morgen vroeg om 7:45 is er alweer een nieuwe file top 3. Tot dan! File top 3.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59, Den Bosch-Zierikzee. Tussen Made en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256, Goes-Zierikzee. In beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Geert Rodenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Kunststand Radio Info.
1: Pinkpop vindt ook dit jaar weer plaats. 19 tot en met 21 juni dit jaar op het Megalandterrein in Landgraaf. Dat is het zuiden van Limburg. Festival viert zijn 55e editie en brengt opnieuw een mix van internationale headliners, alternatieve rock, ex-popartiesten en opkomende namen samen. Het vier is op het terrein traditioneel bekend als toegankelijk en energiek. En je verwacht optredens van onder andere The Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Editors, Sarah Larson, Teddy Swims en vele, vele anderen. Pinkpop.nl, meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 juni. Op 22 juni 1990 wordt de beroemde grenspost Checkpoint Charlie in Berlijn verwijderd. Na de val van de Berlijnse muur is de controlepost niet meer nodig. Het symbool van de Koude Oorlog verdwijnt uit het straatbeeld. Berlijn verandert snel in een herenigde stad. Het markeert het einde van een tijdperk. Op 22 juni 1994 staat de VS nog steeds onder invloed van de O.J. Simpson-zaak. De moordzaak wordt wereldwijd gevolgd via televisie. Het proces verandert de manier waarop media rechtszaken verslaan. Het wordt een van de eerste echte 24/7 nieuws-events. De zaak blijft cultureel en juridisch belangrijk. Op 22 juni 2004 wordt Marc Dutroux in België veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is schuldig aan ontvoering, verkrachting en moord. De zaak schokt België en leidt tot grote hervormingen in justitie. Het vertrouwen in politie en overheid krijgt zware klappen. De zaak blijft een nationaal trauma. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant en singer-songwriter Todd Rundgren, journalist Elko Bos van Rosenthal, radiopresentator en televisieacteur Menno Bentveld en zangeres en actrice Cyndi Lauper. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is de komende dagen dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. De A59 Zierikzee-Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Centrum 20 minuten vertraging. En op de Zeelandbrug, de N256, Goes-Zierikzee, is een ongeluk gebeurd. Richting Zierikzee heb je 40 minuten vertraging. En richting Goes is het oponthoud zelfs 50 minuten.
4: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Nederland Radio Info.
1: Jera On Air. Het is een van de grootste punk, hardcore en metalcore festivals van de Benelux. Het vindt plaats 25 tot en met 27 juni aan de Zijlbergseweg in IJsselstein, dat ligt in Noord-Limburg. Het driedaagse festival staat bekend om zijn energieke sfeer, zijn sterke communitygevoel en een mix van internationale headliners en opkomende alternatieve acts. Ja, ik trek er duizenden bezoekers uit heel Europa naar het festivalterrein voor een weekend vol met skate, campingleven en intense live shows. De optredens van onder andere The Offspring, Papa Roach en The Architects en A Day to Remember. Het zijn een aantal namen die voorbij komen dus in IJsselstein op Jera On Air.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl. Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vastkwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Je wordt daar de A15 opgestuurd. Want de weg is de komende weken dicht. Tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zet de airco aan.
0: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.

jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
2: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
1: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Morgen wordt het weer een stukje warmer, met maxima tussen 28 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. In het zuiden van het land staat nog 70 kilometer file. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je 20 minuten langer over. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 10 minuten extra. Het komt door een ongeluk. De A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Dat staat 6 kilometer door een ongeluk. Die vertraging kan nog oplopen, want de linkerrijstrook is daar dicht. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee bij Waspik een kwartier extra. En de N256 Zierikzee-Goes tussen Zierikzee-Zuid en Colijnsplaat een uur vertraging door een ongeluk.
1: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
0: Rivierenland Radio.
7: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Nederland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelt slechts tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kijk op kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: thing.
1: Sure thing. Swing is the thing.
2: Yeah!
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. En dan nog het weer. Er zijn zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord staat 4 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht.
3: Rivierenland Radio.
4: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord 20 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
4: Rivierenland Radio.
5: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: U zoekt correcte en nette consumenten?
14: Nette consumenten.
13: Dan zoekt u onze luisteraars.
15: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
16: Rivierenland Radio Headlines.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. En de bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. En dan nog het weer. Er zijn zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
18: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
19: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.
20: Rivierenland Radio.
21: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
0: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
2: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één agent en een burger. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. En 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. En dan nog het weer. Er zijn zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeiden.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, een agent en een burger. En voor het eerst in ons land is euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.
8: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09-09-09-39. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Oosterhout kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten.

0: laten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.